bitter van je lippen. Die deining van je boezem, droom die wasem van je asem. Als ik luister voor de fluister, uit die laaien van je hart.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Eagon Down, Kettenstraat en Wingate Park. Ek onthou Kandas kleuterskool. En ek onthou Vrydag saam met Christa Stein, as hy Pink Panther speel en ons oor alles roep. Ek was klein, maar die memory is nog duidelik daar. Toe ek die eerste keer hoor hoe dit moet klink, wanneer iemand hulle hart en siel aan iets kan gee en kan rock en roll op klavers wat nog blink.

is daar, daar wil ik blij. Altijd gelukkig met ik en jij, zonder die vrees van al die anderen. Mijn tas is gepakt, op wat naar ons toe komt. Zijn vrouw wordt gevraagd, maar niet in de zoek komt, want ik heb je lief.

0: nie, klaar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: I like it like that, actually.

0: Bokko, ons sal julle nooit vergeet.
1: Cause you my mates.
0: Ons wil weer jive, dis in 95.
1: Cause you my mates.
0: Doen het vir die groen en goud, Bokko.
1: Cause you my mates.
0: We love you, Bokko.
1: Cause you my mates.
0: In die handen van Bobby Skunstad, hy is op die kwartlijn, hy wil vast wat en af die grond doen. Die bal rol los, wat opgeteld hier die jongens van de Westhuis. Hy weer voor het toe, hy twee van die toelijn af, hy gaan omdraai met Zuid-Afrika, hy gaan omdraai, hy rijdt het op, no!
2: Cause you are mates.
3: Bobby, wijs maar jou tong, jong.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Iemand heeft de lap op haar soep weggegooid.

0: Ja, Chase, early bees, got your basket, oh, baby. Yeah. Lofi said, Tony von Benoni, and I'm black by nature, butterfly. Hi, Kolonto. So vroeg in die morgen, oh, love it, man. They said, they're like a vibe. It's a beautiful music video. Die mensen nog gekeken, die. En aardig, bye cool, man. Ik kon uit toen ik op school was, toen ik het. Net na, toen dit opgekomen. Dat was bye cool. Ik het eindelijk gaan uitvinden, wat betekent die tijd, die Kolonto.
1: Ja, je hebt gezien, alles gaan opzoeken. Ja. Dat is maar interessant.
0: Ik wil samen zingen, tenminste. You know?
1: Ja, ik zing samen. Ik weet niet wat het betekent, maar ik zeg niet.
0: Dat is oké. Okay.
1: En ik zie ook 100% niet die woorden.
0: Despacito doen ons al voor jaren. So dit iets aardig wat in aard. Want als je een verjaardag in of ons al deerstier, alsjeblieft, maak so op 082-333-667.
1: En onthou, is weer kerswees in juli maand. Begin jou adverteringsavontuur hierdie juli met 20% afslag op geselecteerde Luister FM pakkette. Maak jou bezigheid vandag nog radioactief. Stuur die e-pos aan bemarking@luisterfm vir meer besonderhede.
0: En as a easy peasy lemon squeezy. So, amper tyd wat ons bykie deur beweeg na ons onderhoud toe met Samba, so bly ingeskakel. Mm-hmm. Maar ja, dis amper vrijdag, man, en ons kan nie wachie. Ons kan nie wachie, Hierdie week was weird. Nee?
1: Was.
0: Nee?
1: Is lang.
0: Is wanneer die klank alles verduidelik.
1: En sê, ek voel soos me.
0: Ja.
1: Ek voel soos me.
0: Ek is nogal een blazer. As ek.
1: Jou, ek sug verskrik.
0: Maar ons sug in ons familie. Ons het een double clutch sug. Ja, ons kan het een keer, ek kan het ook nie nou fakie.
1: Ek wil nou net sê, hoe klink een double clutch
0: ja,
1: sug?
0: Ja, maar jy sug op een sug.
1: Goed, hoi.
0: Ja, my ma het begin, sy is die originator van die, en ek sug, Vian en Ben sug, so, en my kleinkie, die selfde, maar my ma het altijd so ding gehad, dan sug sy so, en dan kyk allemaal na van, verstaan jy? Want ek het my pelle ook, toe ek groot geraak, dan sug ek, en sê, is alles okay, en sê, klik jy nie eers, jy doen het nie. Maar dan het my ma altijd gesê, oh, val een dribbelkie op my hart.
1: Au, au, au,
0: Oh, so Magdalena eindelijk is haar toere naam. Maar ja, dat is 15 minuten net voor die tijd vandag. Is lekker om samen met julle te kijken. Verkeer loop beautiful vanmorgen. Ons het geen nieuwe uitdagings uitgekry in die boombehalbe die by die municipaliteit van ons geest. So kyk maar net uit vir die slaggate, verkeerslichte en al die type dinge. Hierdie klein victories wat ons kry is wanneer jy rij in een verkeerslig wat jy gister by gestap gou het werk en dan rij jy oor een rooilig.
1: Dat is vreemd.
0: Net ek? Oké, okay, cool. Met my gister gebeur, want toe stop ek by verkeerslig wat voor altyd aan was.
1: O, ja.
0: En ek kyk en ek gaan en die oud toets me en ek like, kyk, bly in jou baan. En ek like, oh, hy werk. Ja, kyk, geen verkeersbeamte nie, oké, okay, want is
1: enige
0: cool.
1: Tyd wanneer ek by die R75, ek stop by elke lig, ja. Want ek denk nie, hy werk.
0: En as hy groen.
1: Okay. Yes,
0: dit gebeur gereeld, ja. Dit gebeur gereeld. Maar baie dankie vir die mannen wat die harde werk doen en ek weet, is altyd nie makkelijk, want baie vir die mense die hande om die werk te doen, maar nie altyd die tools om dit te doen met meer te doen nie, so it is what it is, man. Maar ja, dit is amper tyd vir julle verjaarsdag. Stuur het vir ons, dear assembly.
2: Wat ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit
2: altyd...
3: Dit was Gert, voor hy Speedykoop begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedykoop. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
6: Nee. Nee.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your Metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
6: Luister FM.

0: Bidam, Marnu van de Merwe. Daniel Jett gezegd, glimlach, checken naar Elvis Bloens, die boven mijn nieuwe studies. Ik laat glimlach, check, zie van mijn favorite songs. Meneer Daniel Jett natuurlijk hier van Port Elizabeth. Mm-hmm. Was ook deel van The Voice geweest, of was het Idols? The Voice. En hij was in Fransje van Kouk's span.
1: Dat is raar,
0: en toen hij ongelukkig het niet maakt, toen ging hij naar Fransje en toen zei, ik heb die song. Mm-hmm. Glimlach, check en alles. En te doen, Lom.
1: Ja, nou, fantastisch.
0: Super cool, man. Super, super, super cool. Die tijd is amper 15 minuten net na die tijd van ons. We gaan amper gezels met Samba. Die een lekker luisterstasie. Grootback Breakfast. Lekker om jullie te keuren. Ons is om 3 weken een beetje weg van meneer Driekus Duplessis. Terug in de Octagon na een jaar.
1: Jo.
0: Na een jaar.
1: Dit is een lang brief, dit is een lang wacht. Jo, jij en Marius tellen dat al.
0: Verschrikkelijk baie, ja. En het is moeilijk voor mij, want ik mis al die fights als gevolg van mijn gospel show.
1: Ja.
0: So ik mis hulle, maar is fijn. Maar je weet, toen hulle drie keer ook gezegd, hulle die fight, die fight, toen zei coach nee. Ja, maar hy sê bang, hy sê, het gaat niet meer bang nie. Mm-hmm. Sê, ons moet ons de paar gedoen om te werk en dis wat ons moet doen, en. En soos die drie keer is ek baie stiller op sociale media oor al hierdie goeders, en I think there was a shift in his mind. En het gaf mij baie interessant wees om te zien wat ze drie keer Duplessis in die ring inklim. Je weet, Forrest Griffin, wat de UFC fighter was voor jaren, is my favorite. Hij had altijd gezegd, I lost, I went home, I ate a lot of cookies. And then I realized, I'm a dog. It's the only thing I know what to do is to fight.
1: Oh, wow.
0: And he came back, and hij is een van die legends van de UFC. Maar kon nooit zijn naam weer optel, soos wat hij moest, na hij verloor tegen Anderson Silva nie, maar he did well. En Driekus Duplessis het het groot punt om te bewijzen, niet voor Zuid-Afrika nie, ons love hem, maar voor de UFC.
1: Dat is interessant, Ian. Ik meen elke keer. Ik meen daar is zoveel goed wat opkom. Want ik volg nou al zoveel verschillende podcasts als gevolg van die MMA en als gevolg van die goed wat jij mij vertelt. So dan zie ik die goed en dan zie ik die invloed wat Zuid-Afrikaanse ondersteuning doen aan
0: groot.
1: MMA.
0: Ja, groot.
1: Dat is niet noodwendig die persoon nie, maar hoe baie hulle is, joh, die supporters
0: is groot.
1: Iets om mee te hanteer op sy eie. So dit is my wonderlik om te sien en dit is tyd dat hulle geskyn word. Laas jaar was definitief die sportjaar geweest vir Suid-Afrika en ons het dit volhou. Dit is absoluut fantastisch om te sien.
0: Sien uit, man. Conor McGregor natuurlijk maak sy terugkeer na hoeveel jaar en nou zondag tegen Max Holloway. Ja, so kom ons kyk, hoe gaan daai uitdraai. I just don't like his face anymore. I don't know, man.
1: I don't like his face.
0: Wie wat is, baie van die ouens is hulle inkom in enige ding. En, jy weet, dit is soos die springbokke. As die springbokke inkom en hulle wen die wêreldbeker, dan trap hulle nie terug nie. Hulle het nog steeds 'n naam om te bou. En baie van die ouens sit hulle mikpunt uit met die goud om hulle skouers.
1: Yeah.
0: En as hulle die goud het, wat nou? Wat nou? Dis ek om het vir my so mooi was, toe Driekus Duplessis gesê het, elke keer as ek terugkom in die ring, dan gee ek my title terug. Ek moet hom weer wen.
1: Yeah.
0: En dis,
1: wow.
0: Dis, verstaan jy? En dis wat het is. So ek is baie excited hierdie jaar, hulle sal klaar goed, en om ons vlag te sien op 'n internationale platform op die manier, dit is vir my super cool. Maar ja, kom ons gaan bykie dier, prop sê, sera, sê ja.
2: Luister FM.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Daar is iets wat mij wou stil maak. Daar is iets wat mij wou breek.

aardig een bikkie. En ik schrijf toe een liedje van mij. Ik weet ze kon het weer beleef. Ben ik droom van die meisje met die blauw blauwe oor. En dus jij.

altijd gedeeld in glas. Voor altijd zal jij bij mij pas. Ons blijde die voeten.

0: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, JoJo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
3: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.

zal je omgeer van mijn voorspoed in mijn vrijheid. Zal jij opkomen van mijn jaar.

ze herhalen. Dan zeg ik van, moet ik José wie win? Dan krijg ik een paar 4 liter woorden. Kom eens kijken wat ze op Facebook van mij vandaag zijn topic. Ilse zei, who wants to be a millionaire? Tel dit. Ja, dat tel natuurlijk. Ja, ik kom daarover. Who wants to be a millionaire? Altijd gekeken toen ik jonger was. Kom eens kijken. Only Master Chef. I love cooking, zei Gail. Ja, dat tel ook. Al die kookprogramma's wat je moet deelnemen. Dat is ook maar zijn realiteit. Alexei Survivor is in my dalkie beste pas. Ek gee nie makkelijk op nie. Julian sê vir my Amazing Race. Ek het vergeet van daai. Ja, ek het ook een paar van hulle gekyk al. Sonja sê Survivor of die Toring. Ek ken nie die Toring nie. Ek heb eilig gaan uitvind, wat is dit? Dimple sê Masterchef. Chanel sê Survivor. Ek weet nie, dit is net een cool program. Ek moet sê, Survivor lyk altyd so cool, maar ek lag altyd, want dit lyk so verskrikkelijk, want daar is ten alle tye is daar kameramanne om jou, wat nou maar technologie het, en ek is seker hulle het ordentlike kos by hulle, as jy nou goggos eet of wat ek al. Ruth sê ook Survivor, so dat ek kan sien of ek al die gillerige goggas sal eet of nie, ja nie, ek dink Fear Factor ook, maar dit is een bykie erg geraak. Marika sê nee dankie, sê nee wat, nie vir my nie. Ons praat realiteit TV, ek vraag vir jou, wat se show sal jou in deel neem? Al die Survivors en die goeters, wat se jyne dink jy sal jy goed doen? 082-333-667, nou sê ek vir my, hoekom? Praat van TV, op in die donderende donderdag, ek op die oomlik een reeks, is nie reality TV nie, maar is maar net een story, en dit is The Vampire Lestat, is gebaseer op Anne Rice, sy boek, The Interview with the Vampire, jy onthou die ou movie, Tom Cruise, Brad Pitt, nou daar in die series, die reeks wat is op die oomlik, is hierdie vampier, hy is een rocker, en saam met hierdie series, dus ook een album, hierdie acteur, Sam Reed, sing nou ook, in die story, maar ook hulle het een album uit, want van die muziek is nie te bad nie, en hier is een van hulle, het is The Vampire Lestat, of althans die acteur, Sam Reed, en die liedjie se naam is Longface, jou weer, net na die

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit hier.

Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. Het redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als een bitter beestje dag breekt, kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

dat jij dit behartig. Vat mijn hand en ik vat jouw ziel en vis plastic tussen je bossen, Bobby Santen.

0: John Travolta met Grease Lightning. Oh, lekker nummer, ik hier altijd lekker. Zelfs op het donder en de donderdag, ik doe het tel. Nee.
1: Ken jij jouw hard stuff? Laat ons hoor.
0: Tijd voor hard stuff. Ik geef voor jou een woord aan die hand voor het boek van de Afrikaanse taal. En jij gebruik hem in een zin en stuur voor mij een zinnetje in die WhatsApp. Leid je vandaag zijn woord voor hard stuff. Staatsig. Staatsig. S-T-A-T-S-U-G. Staatsig. S-T-A-T-S-U-G. Dis die woord van hardstaf. Gebruik hom in 'n sin. Stuur my daai sin na die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek 'n sin waar jy vir my lekker om insit. Wees kreatief. Gebruik hom, speel hom. Is Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Geniet hom. As jy vir my net jou betekenis stuur vir die woord, dan gaan ek hom ignoreer. Dis vandag se woord van hardstaf. Staatsig. S-T-A-T-S-U-G.

hart skillen koud. Als die wereld de sterren afzijdig en koud, smeer die gordijnen.

was daar geen een is, zet je hals op die schaal. Want jij weet wat geleen is, wordt eindelijk gehaald. Dan komt die waarheid, je besweer elke leeuw. Schenk jou weer klaarheid en laat jou alleen. Als allemaal ver is, vind jij jouzelf waar jij een laaie en stil hartkamer stelt.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

Net uit Westbury klinkt daar sporadische skoot, een sirene loei. Iemand is dood.

Ingrid Jonker. Al hoe dronker. Slinger in die groot zwart zee. Slinger in die groot zwart zee. Rondom Tali, rondom Trali. Die zwart zee ja en zij zee nee. Die zwart zee ja en zij zee nee.

van het jonker, al uitdronken. Koetsverzen wat geen ziel kan lezen, wat geen ziel kan lezen. Tot bij je woord van zoon en woord, waar liefde niemand knieën niet, waar liefde niemand knieën niet.

Met beloftes dat hij zo groot wordt. Met zijn skadies ons bedijf. Met mijn oogjes toe en een glimlach.

met die son op achter mij. De toys kloof ze donker nek met hoop wat voor mij wij. Storm twee klein sinkjes voorbij maats mijn arms vol. Nog nooit was vet krijt strepen

beslechte tijd. Aan het einde van die tunnel, maar die lamp is uit. Die lamp is uit. Koos, die mist die tijd van haar oorweeg.

ons bly mos by my ma. Ons ry een naweek na my ma se dogter en soek mekaar. Moribeng, Musina Polikwane, Bombila, Kondo, Shishinshin, Las, Emma Laseni.

zit bij die straatcafé. Ik kijk al die mensen, loop heen en weer. Boemelaars bij die wimpiebar. Fontana is open tot laat in die avond. En kaalvoet kinders in die straat.

Chelsea Hotel. Stemmen en muziek klinken elk woonstel. En ons zit in die zon en ons drinkbaar. Ons survive met een helse lot pijn in ieder landje. Kom ons drinken op die ei. Ons survive met een helse lot

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

volg ons op Instagram @luisterfm. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.